Aan het mooie Noordzeestrand ligt het schip van Nederland. Als ik op de duinen sta, zie ik het woord Veronica. 13 jaar houdt zij al stand.